Nu is het die zo af en toe is het zo. Heb het net kan niet zijn ook iets voor. Zo kan naar is zo zonder, ik heb het te doen. Maar nee, ik heb het voor.